innen van ans ansicht geven wordt en de heerlijkheid van zijn persoon. Dat is zeer wichtig. Een Bibelleerder zei dat zoals dit. De wetenschap van Christus die ons veelt, dat we ons bekeren kennen, reikt niet toe voor christelijke wolse. Over verwoord gonen hem her, of de heiljong, of de volkomenheid. Ik leef dat is zo. Hij zei dan ook, door is één ding dat ons veelt. En dat is dat we Jezus beter kennen leren. Dat is hoe we wolse worden en dem her. We zagen dat vergeet mol hier en in eerste vers, dat Jezus Christus hecher en weert is als de profeten. Wils al de profeten kunnen maar stekwies profetseien. God erlaubt niemals irgendeinem van de profeten een volkomene openbaring te geven. Dat moet alles toegestald worden dat een zogar im Oude Testament kriegt. Aber nu heeft God schließlich gered, ganz und gar, empfallen en verzekerd derch zijn zin. De Hebräer, het eerste kapitel, de tweede vers. Heeft nu en deze laatste dag, to ons gered derch zijn zin, dem hij bestemd heeft alles te over, derch dem hij de welt gemaakt heeft. Zoals wie dat feiert moet zeggen, dat zegt eindelijk dat God derch den zin gered heeft. Hij zegt dat hij in deze laatste dag to ons gered heeft. Mij is zo dat woord ons is hier zeer wichtig. Hij heeft gered to de nemelijke soort mensen, to den hij in dat Oude Testament gered had. En dat waren dan Hebreeën, de Juden. En hij zegt to de voders. En hij had dat gedaan, dat de profeten. Also waren de voders im Oude Testament levende, neem ik aan. Nu, wanneer God zijn laatste woord gegeven heeft en zijn zin, Jezus Christus, dan is dat zijn laatste woord to ons, krijgt nu en deze tijd. Als Jezus de drie jongen om boord genomen had en door veraan verheerlijkt wordt en Mozes en Elia door kwamen met hem te reden, kwam door een stem van voren aan hemel en die zei, dit is mijn liefste zin, hart no am. En hij is die nu ver ons is. En hij zegt dat hij tot ons gered heeft, derch zijn zin. Also is Jezus Christus hecher en weert als irgendein van de Oud Testamentelijke Schrijvers, wils de openbaring is nu, opgeveld en arm. Hij, Jezus, deed alles ervallen dat im Oude Testament is, en hij zelfs is God zijn laatste woord to mensheid. En zoals ik dat vergend moet zeggen, wanneer God van uit hem hemel reden wordt, dan wordt hij bloos dat zeggen dat Jezus al gezegd heeft. Wees in werkelijkheid God zijn laatste woord, kwam nog eens dicht in Gottes zin, meest 2000 jaar terug. Zoals hij Jezus zelfs zegt, dat de Heilige Geest wordt dat zien je nemen, dem vader zien, en wordt dat tot de jonge wezen, en de Heilige Geest en dem, dat hij derg Johannes en Jacobus en Peter en Dr. Lucas en Paulus reden deed, heeft ons een volle openbaring gegeven van God. En nu deed hij een zeven bijzondere weg wezen hoeveel hij hem weet die zin is. En ik zie me zeggen dat niet een van ons kan zeggen dat wie dat een volle begrepen kennen. Behaar ik nu waarde, ik wil waarde den tweede vers lezen. Haft nu in deze laatste dag to ons gered, derch zijn zin, dem hij bestemd haft alles te over, derch dem hij de welt gemaakt haft. Daar zijn hier twee zaken die mij zeer wichtig zijn. Eerstens, hij zegt, dem hij bestemd haft alles te over. Dit is wat dat God zijn programma voor de toekomst openbaren deed. De Heer Jezus is de oor voor alles. Ober door es je woord dat we een beetje nemen bekijken zullen. Johan zegt dat alles is derg arm gemaakt, en ohne arm is nust gemaakt dat gemaakt is. Dat is in Johannes dat eerste kapitel. Also arm je heert dat al. De welt al is ziend, wie hij dat erschaffen deed. Also, hoe kan hij dan de oor zennen? Nou, wel we hier aanvangen. Hij kwam erop naar deze eerd en neemt op zichzelf

Nu har vi hier nog een lege zaak dat wichtig is, en dat is dat redden, en dat is ook in de redde fase. Die dat afglans is van zijn heerlijkheid en je nevert verstelling van zijn werkelijkheid, die alles door zijn kracht het woord draagt, en als hij reinigend gemaakt had, zat zich dol aan de rechterhand van de majesteit in hemel. Dat woord majesteit kan ook majesteit zijn. Die dat afglans is van zijn heerlijkheid. Nu, dat is een zeer wonderbaarlijk. Dat woord dat ik afglans even zat ha, meent eigenlijk een ruitschine met een halend licht. Klaret licht. Mij is zo dat in eenem zin wenst, is onze zon een goed beeld van dit. Dat is niet mogelijk voor ons correct te weten wat de heerlijkheid van onze zon eindelijk is. Eerstens is dat niet mogelijk, lijkt naar de zon te checken. Wanneer een dat lang genoeg doen wordt, dan wordt een blind zijn. Over onze zon strolen, geven ons licht en ook het. En ik leef dat door, is ook gezondheid dat van de zon komt. En dat is zo als we van onze zon leren. Nu, we worden niets van God weten, apart van de openbaring dat God ons gegeven heeft en zien zijn, zeg maar. Hij is de afglans. Hij is dat kloret. We hebben God niemals gezien en worden ook niet, zolang als we in deze wereld zijn. Du hast hem ook niemals gezien. Maar ik weet een deel van hem dat Jezus Christus, groot zo als de zandstrolen met erwarmend en licht mee wordt van onze zand weten loten, zo deed de Heer Jezus ons weten loten van de Vader. Hij deed hem op een woorden. Nu, wanneer hij reed van een geneverd verstelling van zijn werkelijkheid, dan is dat zo als van eenem zin je zegt, als een beeld en zo wieder op een beetje Isa of de kappen gestampeld wordt. Dit is een beetje schwer kracht en klaar uit te leiden. Mensen nemen nu beelden op. Dat is een zeer klein beeld van hoe Jezus een beeld is van Vader. Ober, dat je het dieper als dat, eindelijk. Hij is een genijverd afbeeld van de ware God. En je kan zeggen dat Jezus Christus de openbaring is van God, wils hij God is. Hij is meer als bloos een beeld. Hij is ware God. Zoals Paulus zegt in Colosse 2, de 9e vers, dan de volle Godheid woont in hem kerpelijk. En dan is ons hier nog wat vergelijkt, dat vierde, en zie wat hij nu zegt van hem, die alles door zijn krachtige woord draagt. Nu waarder, dit is een beetje schwer uit te leiden, zoals het werkelijk hier beschreven is. Hoe kan een dat zeggen dat de Heer Jezus de ganse wereld al in gonen hield, bloos door zijn woord? Vielleicht wordt dat wat helpen, dat een beetje beter te begrijpen wanneer ik zei word, dat dat kleine beepje door in Bethlehem, dat in Marie er een schoot lag, helpless, gans afhankelijk van Marie, de ganse wereld al teweeg bracht met bloos zijn woord. En hij held dat alles toep. Hij held dat alles aan gone, bloos te zien, maakt het woord. Zo wordt als dat is zeer schwer voor ons te begrijpen. Eindelijk heb je dat niet gans begrijpen. We moeten dat aannemen als werkelijkheid en doen dat ook aannemen en geloven. Mensheid heeft zeer weinig geleerd van de macht en kracht die in de wereld al is. Zeer weinig. En toch heeft hij genoeg geleerd dat het om engsten is. Zum Beispiel, er is wat in de wereld al dat alle wegen is en op Engels wordt dat atom genannt. Wie heeft geen woord en plot iets dat ze gewoon dicht bijkomt dat deutlich te maken? Over tjenstelen zei dat alles dat in de wereld is, is opgemaakt van dat kleine ding. En dat is een zeer kleine ding. En wanneer ze dat spoelen, dan heeft dat wat dat een ganse grote stad vernichten kan met één knal. Also, wer hält dat alles toop? Nou ja, de Heer Jezus hält dat alles toop. Met een woord. Hij heeft al die macht en dat kleine ding in je lijkt, en hij hält dat alles toop. En wanneer hij dat wordt gonen loten, nou dan weet je wat passeren wordt. En dan is er nog een lei, en waarder, wie heb ik een goed woord dit te beschrijven, over ik naam dat roftrekken. Dat is wat ons op deze eerdbal hält, zodat we niet met eenmaal weggesmeten worden in de lucht. Wanneer je wat water en een armen hast,
en du dat en een tlanderet je feestwesten aanjeten, dan konst dat doen, wils door een natuur je zaads is, dat zegt dat wanneer woorden uitgegote wordt, dan wordt het roofvallen, niet een hecht worden. Wanneer die woord uit de hang valt, dan valt dat nur die eerd, oder op een vloer, en manchmal met zoveel macht dat het een twee breit. Wie namen dat roofdrekken? En Jezus helpt dat ook alles toop met zijn woord. Dat is interessant. Daar is dan ook nog dat vijftet, dat hij van reed en dat is, en als hij een reinigung van zin gemaakt had, zat zich dol aan de rechte hand van een majesteit of de majesteit en hemel. Dat is dan dat lezen van onze zin. En dat woord reinigung is een interessant woord. Dat meent wat dat gans reingemaakt wordt van iemand wat draakt of schwinset, en dat dan gansend goor rein en acht maken. Jezus jinkt echt een grote schwierigheid om voor onze zin te betalen. Maar hij deed dat welig. En maakt dat mogelijk dat wij kunnen gans reingemaakt worden van zin. Gans rein, wils hij de schuld en volle betaald heeft. Zodat alles dat wij als mensen nu doen gebruiken, als dem Herr Jezus aannemen, wilst du es nicht mehr, dat kan an de schuld betold worden, de es. Ganz betold. Wie kennen nicht toleien, dat die soll noch ein bet mehr betold worden, dat jet nicht. En dat es dem Herr seine Gove to ans, aber wie matte dat annehmen. He wordt ans nicht bedwingen, dat te nehmen, aber he deed ans, dat en leef, wat hier ze wie bloos bij Jezus seine geburt in Bethlehem gewaast, wo hij zijn heerlijkheid ontzien zaten deed, en neem knijs gestalt aan, en wordt zo als een mens gevangen. Dat is zo als de apostel Paulus dat beschreven deed, en in Filipperbrief, dat tweede kapitel. Over hier nu redt dat van dat kriets, en Jezus zijn opfer door op dat kriets. Wie zijn nu bij Golgotha? En zo als ik zo voor kan zei, vandaag, nu krijgt, dat hij vergevenis verzend aanbiedde te al den die dat aannemen willen. En wat dat is gans om zanst, dat kost die nust, even het leven te trieën. Jo, wanneer wie hem aannemen, dan wil hij haar, dat wie voor hem leven zelen, dat hij hem ere en ons leven, een goede woordje verbrengen en ons christelijke leven. Maar zoals die schrift zegt, wie zijn nu aangenomen en dem liefste zien. En o, mijn vriend, dat is zo wunderschön, dat eeuwig leven te hebben. We kunnen niet toeleien te wat hij voor ons gedaan heeft. Maar we kunnen hem ons leven aangeven, wanneer we hem aangenomen hebben. Hij heeft ons ook veel gegeven voor ons christelijk leven. En we worden dat nächste Mal zien. Wat dan, God zegen, mijn vriend.

Dit wie nu de Tjenjastund van SW Radio Segenswelle met Jeroine Schiermacher. Bist du bij de nächste Tjenjastund wat daar dobi? Na, ik word mij darüber freie. In jeren konst du kine vriend dat tau anlode. Bat dan. Tschüss.

0: Welcome to Fruis met Opening. Axi Irma and Matt Mias Hilda. O yeti dot Hilda.
1: Hallo, mi yet dot goat. An ons program van deel, wo vi on kinge denke, en wo vi dei kenne in gesunden Salz wird jewe. En ook wo vi dot kenne verdorwe. Axi mi sacha, keiner wel dei gefeule van een kind, wei donne. Ober vi donne dot, ohne dot vi dot anwoorde. Salz wird, als wo kinge ewe sich Salz feule en denke. Wat ze jeden habe welle, als dort antwoord angenomen in je acht van andere die voor aan wichtig sind. Dit is een timerwoord van die aanrede wel.
0: Aber dort is nicht alles. Wie welle ook zijn wat de Bibel ansfiest. Dort wie nicht allein sind als Mitte. Gott en zijn woord jaft an zeer gouden rood, wo wie kenne an ze kinge recht abtrake. Zo ke wie uitvinge dort wie met Gott dort toop done kenne. Doch von Val Joyce rede. Wie war nu ein Leithorche in Don Wort Diane isch rede?

0: 1 Korinta kapitel 13 van Mames. Wan ek een schmakke drein het huis heb, voor alles aan plaats is, en heb nich lijf, zie ek ne huisvrou, ob an nich een heim merke. Ek me tiet neemt om alles blank merke en versto alles uit te putzen en heb nich lijf, dan leere mine tjinge krak zijn, ob an nich jeslich te zijn. Wan ek mine tjinge uitlome dou vir jy dat denk en vir dat arim schmerke en heb nich lijf, dan leer ek aan mensen tom je volle leven, ob an nich gehoorzaam zijn. Lijf laat dat stoffig zijn. En speelt en lacht lijwa met de tjinga. Lijf frintelt, wandoor tjiline vinger drukken zend op dat reine venster. Lijf dat de troone waschwesche, eer de uitgestelpte maals abgewescht wordt. Lijf neemt dat tjind op, eer dat speeltig abgeriemd wordt. Ne lijf toel je mama neemt dat aan, wann veel van eer verlangt wordt. Wann tjind versagt en veel te halpen oder te berode, oder wann dat troost veelt, wann wordt weidet. Lijf dat met dat baby krupe, gone en rane met dat afwassende tjind, en steht een teenager te zied en laat am afwassen. Je eigen mutter wordt, wie van mij en volkomen het huis, mine ia. Nu zei ik God zijn volkomenheid en mijn tjinga. Al de grote plants die ik had van mijn huis en mijn tjinga zijn verschwongen en hebben weinig bedoeling. Wat nog blijft zijn herinneringen van mijn tjinga. Wat nu nog gebleven is, zijn de verkrautste meibelen, dat tijdig wat niet meer gans is. Een sloopstof met verschiedenheid van mijn tjinga. Aber das Ratste ist der Leib, was die Verhältnisse mit meinen Tjinga durchdringen deit.
1: Ganz bestimmt ist dort Mutter sein, eine große Abgabe, eine große Verantwortung. Aber zu derselben Zeit in Verreicht, besonders wenn wir dort mit Leib daunen können. Dort ist ein großer Sehen von Gott, besonders wenn wir mit den Haaren wandeln und daran denken, dort wie taub mit einem Älteren sind.
2: Am einen Weg, weil wir uns hier waren, trafen, um Radio. Abfahren, Hiere. Adai,